is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.
1: Melinda FM. Tell me something. You can't play a BS.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Meer dan 1 op de 3 werknemers in ons land ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDB. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goteris.
2: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
1: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Volgens het Iraanse regime zou er ook schade zijn. Amerika ontkent dat. Volgens hen zijn de drones onderschept. En op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van het Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar die kon dit dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. Die wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden. Donderdag en vrijdag dan bewolkt met kans op regen. Het wordt weer wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Vandaag zijn we dus maandag 31 augustus. Ja, laten we eens terugkeren naar 31 augustus 1884. Want toen verscheen in Gent het eerste socialistische dagblad van België, De Vooruit.

u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Show you the way to go met de Jacksons. En als we goed kijken, heb je morgen tot en met 30 september 150 jaar Middelkerkenbad. Dat is een expo, het veranderende straatbeeld. En dat gaat door in de bibliotheek in de Populierlaan in Middelkerken. En dan zaterdag aanstaande de closing party om 18:30 in de Nox Poppenbar in de Oostendelaan. Zaterdag en zondag tas toe in de Koning Ridderdijk in Westende. En dan heb je ook nog zaterdag en zondag klassiek aan zee. De vijf seizoenen. En dat gaat door in de Silt.

Reggie en Laura en Bound to Be. Zot Zomerslot, dat is een speelse afsluiter van de zomervakantie. Vandaag verandert domein Ter Zale in Beerst in een waar speelparadijs. Kinderen uit het eerste tot en met het zesde leerjaar kunnen zich vandaag tussen 10 en 16 uur gaan uitleven op tientallen activiteiten en workshops. Inschrijven, dat is dus gratis en je kan er naartoe vanaf 10 uur.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

water is veel te diep met Willy Sommers. Vandaag dus het Zot Zomerslot in Beerst. Dan heb je donderdag bloemschikken, thema herfst om 14 uur in Ten Patershoven. Vrijdag aanstaande dan zomerse vrijdagen at Brouwershuis om 21:30. En dan heb je zaterdag van 13:30 tot 16:00 de fietsbiep. Zondag dan een zondagswandeling gaan maken, september de plukmaand om 14:30. En daarvoor moet je zijn in de Blankaart.

Ed Sheeran, deel 1, sluiten we af met East 17, It's Alright. En ja, wij horen elkaar terug na het nieuws en de informatie om 7 uur en een beetje. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
2: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
1: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goderis.
3: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
1: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op een Iraans eiland gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. De VS konden drones wel onderscheppen. Het was van eind juni geleden dat Amerika nog aanvallen op Iran had uitgevoerd. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. De wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en is 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
4: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaan, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doen we wel extra deugd. Ja.
1: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3-9 pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8-12. Wisselend bewolkt met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel wat zachter dan bij zo'n 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Madonna en La Isla Bonita bij Melinda FM. Goedemorgen, dit is Mike en we zitten samen met de vroege vogels tot 8 uur.

De Bed of Roses en dit allemaal met Bon Jovi. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Dan ben je welkom voor een gezellige mossel- en eetfestijn ten voordele van de boogschuttersclub Liggende Wip in Middelkerke. De Seamus Place, dat is in de Lombardzijdelaan in 167 in Westende. Mosselen à la volonté met brood en saus is voor €20. Een spaghetti €16 en een kinderspaghetti voor €12. Inschrijven kan je nog doen tot en met 16 september via telefoonnummer 0477 18 54 56.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

Alejandro met Lady Gaga. Vrijdag 11 september trekken we opnieuw massaal door de straten van de stad Veurne. En dit voor de editie van Lopmimo Lopen. Voor een sportieve en gezellige avond vol sfeer en plezier. Je kan je uitdaging aangaan voor 5, 10 of 10 miles zelfs. En ook aan iedereen die graag op zijn eigen tempo werd gedacht met een G-loop. En natuurlijk kunnen ook de jongste sportieveling hun beste beentje voorzetten tijdens de Kids Run. Zo, dat kan je inschrijven via lmml.be.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

The End of the Project versus Sun Club en de Summer Jam. Dan hebben we ook nog zondag aanstaande. Sluit Klemskerke traditiegetrouw het zomerseizoen af met Klemskerke Zomerende. Van 9 tot 18 uur ben je dan welkom in de feesttent in de Dorpsstraat nummer 1 in De Haan. En de bezoekers kunnen er genieten van een gezellige zomerbar en diverse foodstands. Een extra blikvanger is eigenlijk de open deur van het Gerensmolen vanaf 14 tot 18 uur.

Always on my mind met de Pet Shop Boys. En heb je thuis nog wat kinderkleding of speelgoed die je eigenlijk niet meer nodig hebt? Wel, schenk dan deze spullen en geef ze een tweede leven aan Domino. Er is een tweedehandswinkel in Nieuwpoort die instaat voor kinderen van 0 tot 12 jaar in het sociaal huis in de Astridlaan. Domino, we zijn nog altijd op zoek naar verzorgde kinderkleding, kinderschoenen, babyspullen en speelgoed. Het is wel belangrijk dat deze spullen in goede staat zijn, proper, volledig en klaar voor een nieuwe eigenaar. Het schenken van materiaal betekent eigenlijk minder verspilling, meer hergebruik en kansen voor kwetsbare gezinnen. Je mag elke werkdag tussen 9 en 12, 13 uur 30 en 16 uur de spullen brengen naar het sociale huis. En dat is gelegen in de Astridlaan nummer 103. Heb je nog specifieke vragen rond het doneren? Neem contact op via domino@nieuwpoort.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Een op de drie buitenschoolse kinderopvangen wordt duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bast van de VVSG.
2: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
1: Voor sommigen gaat het om een half miljoen euro per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
3: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
1: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie mogelijk 11 in ons land. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog, met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de recente aanvallen tussen de VS en Iran. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het nationaal park de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Nog zeker 15 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. Een verrassing op de US Open tennis. De Servier Novak Djokovic is na de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Argentijn in 5 sets. De laatste keer dat Djokovic er al in de eerste ronde uit lag is al meer dan 20 jaar geleden. En in ons voetbal heeft Anderlecht voor de tweede keer op 3 wedstrijden verloren. In de Brusselse derby won Union met 3-0. Anderlecht-speler Marco Cana.
4: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen jou. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. Ik ben 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
1: Anderlecht staat pas 11e, Union is 5e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel iets zachter dan bij 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Shelley. Ze had ooit een relatie met Prince en ze was ook de vaste drumster van zijn begeleidingsgroep, waarvan ze de leiding had natuurlijk. Een andere grote hit van haar was in de tijd The Belle of Saint Mark. Ik wens je een opperbeste goeie maandagmorgen. Er zijn leukere dagen, maar we moeten erdoor.

Eric Clapton met die prachtige live versie van Leila. Het was ooit een hit voor Derek en de Domino's in de tijd. Bazaar, dit is Belgisch werk. Alhoewel, het is nacht in Amsterdam. Ik vraag.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

De Eiffeltoren prijkt weer even op de Roeselaarse Grote Markt. Het sein dat kunstmarkt Paris Montmartre aan een nieuwe editie toe is. Op zaterdag 5 en zondag 6 september tovert de werkgroep samen met de stad en VZW Roeselare Bloeit de Grote Markt om tot een openluchttheater met 60 kunstenaars. Uitgebreide randanimatie moet de Parijse sfeer voelbaar maken in het stadscentrum.

En dan een blik op het weerbericht. Ook vandaag maandag is het nog wisselend bewolkt met af en toe een bui. En de maxima liggen rond 21 graden in het centrum van het land.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf

0: Ja, ze hebben er destijds een zootje van gemaakt, die van Bananarama met die cover van de Beatles en Help. Je weet het, om 9 uur is er regionaal nieuws. Ik heb nog een mooie van Wim Sonneveld, Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Zaterdag vond in Middelkerke het laatste grote evenement van de zomervakantie plaats. Op de terreinen van Vrije Tijdspark in Krokodil werd de tweede editie van het dancefestival georganiseerd. En de weergoden die lieten zich van hun slechtste kant zien, maar dat kon de pret niet bederven. De volledig overdekte mainstage die bleek daarbij een grote meerwaarde. In Wervik is een nieuwe tabaksfee verkozen. Ze komt uit Komen-Waasten in Wallonië en wordt een jaar lang stadsambassadrice. De verkiezing die zag er dit jaar anders uit. Er was geen sponsoring meer van tabaksmerken en ook de proef voor het rollen van sigaretten werd geschrapt. En normaal moeten kandidaten in Wervik geboren zijn, maar omdat de nieuwe tabaksfee er naar school ging, mocht ze toch deelnemen. In Damme werd afgelopen weekend de 40ste verjaardag gevierd van de verbroedering met de gelijknamige gemeente in Duitsland. Damme ging 40 jaar geleden een verbroedering aan met de gemeente in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. De Duitse delegatie die krijgt tijdens het bezoek een uitgebreide toeristische rondleiding in het West-Vlaamse Damme. Mathieu Bonne is zondagmiddag aan een nieuwe recordpoging begonnen voor de kust van Zuid-Italië. Bonne die wil het wereldrecord zwemmen in open zee verbeteren. Het doel is om minstens 100 mijl of 161 kilometer onafgebroken te zwemmen in de Tyreense Zee. Het parcours loopt van Capo Vaticano richting Sapri langs de Zuid-Italiaanse kust. Naar schatting 7000 mensen trokken afgelopen zaterdag naar Land of Love in Torhout. Enkele fikse regenbuien zorgden af en toe voor een nat festivalterrein, maar konden de sfeer op de 9e editie van het dancefestival niet bederven. Het was bovendien de eerste editie in de vernieuwde eendaagse formule nadat de camping en de vrijdagavond definitief werden geschrapt om volop in te zetten op de festivalbeleving op zaterdag. In de pannen is de vernieuwde Dumontwijk feestelijk geopend. Zowat alle straten in de wijk met historische kustvilla's die zijn er vernieuwd. En heel wat parkeerplaatsen die maakten plaats voor bomen en plantsoenen. Voetgangers en fietsers die krijgen er voortaan voorrang op de auto.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag op deze maandag wisselvallig weer met buien, afgewisseld met opklaringen. In de namiddag is plaatselijk onweer mogelijk. Later wordt het geleidelijk aan droger en komen er ook bredere opklaringen. De temperaturen die lopen op tot 21 graden. De zuidwestenwind die waait matig tot vrij krachtig, met rukwinden tot 70 km per uur. Morgen start de eerste schooldag wisselvallig, met afwisselend wolken en opklaringen en kans op een enkele bui. Het wordt maximaal 21 graden. En woensdag zijn er dan geregeld middelhoge en hoge wolkenvelden. Op sommige momenten kan wat lichte regen vallen, maar woensdag blijft het meestal droog. De maxima die liggen ook dan tussen 17 en 21 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Go West and we close our eyes. Goedemorgen, elke nieuwe dag is een blanco pagina. Maak er vandaag een prachtig verhaal van. Maar soms is er ook een keerzijde aan dat verhaal. Niet aan denken, geniet mee van de muziek hier bij Melinda FM. Dit zijn Shakira en de Burna Boy.

André Hazes junior samen met Robert van Hemert en Samen Uit, Samen Thuis. En ik heb nog een duo voor jullie in petto. Het gaat over Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. MUZIEK

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

Ramazzotti, Sammartino Turner en Cosa della Vita, Can't Stop Loving You. Ja, ken je dat gevoel dat je niet precies weet welke dag het is tijdens vakantie? Ja, wel, vanaf morgen is dat gevoel helemaal weg.

Ja, dat kan je meemaken natuurlijk. Hè. Sorry, I'm here for someone else en Benson Boone. Mensen zullen pas iets volledig begrijpen wanneer het hun zelf overkomt.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Frank Harlan met een van zijn jongste platen en in zijn herkende stijl natuurlijk Baila Bailame. Dit was de Muziekdoos voor maandag. Morgen 1 september ben ik er terug. Tot dan.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Stef Tielemans.

0: Dat is een muziekje dat in der tijd voorkwam in de film James Bond. Ja, het was de titelsong A View to a Kill was dat, uit 1985, van Duran Duran.
1: Music at Work.

0: van 10 tot 11 in Music at Work. Dat is een uurtje muziek voor jouw muzikale pauze op het werk, thuis of onderweg. Met vooral heel veel herkenbare muziek. Nummers waarvan je denkt, oh ja, Diddy. Welke vaste items we elke dag hebben, wel, dat vertel ik je straks. Maar eerst muziek zometeen van Janet Jackson en eerst de nieuwe Bruno Mars.
1: Stef Tielemans, goedemorgen.

0: Opgewekte muziek, het hoort bij Melinda FM en zeker op een maandagvoormiddag. Janet Jackson en Hoops Now, de nieuwe programmering, nieuwe programma's, dit is er zo eentje. Elke weekdag tussen 10 en 11 zit ik in je radio met Music at Work. Je kan overal luisteren, op het werk, thuis of onderweg. En de vaste items, wel, die heb ik een beetje meegenomen van het programma Matinee dat ik tot vorige week nog presenteerde. Christophe Van Dam die gaat wat vroeger opstaan, die is er straks om 10:15. Dinsdag, woensdag, donderdag een one-hit wonder. En op vrijdag is het vinyldag, dan draaien we een vinylplaatje van op de platendraaier. Af en toe draaien we ook een koffieplaat om een pauze in te lassen. En natuurlijk ook veel regionaal nieuws, want dat is ook een belangrijk punt hier bij Melinda FM. Melinda FM. En natuurlijk ook de Nederlandstalige muziek. Wat dacht u van de recentste hitsingle van Niels de Stadsbader? Het is een levenstekst. Dit is Vuur en Vlam. Goedemorgen.
1: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Twee DJ's en ook producers en ze maken goede muziek. Dit keer met Jordan Shaw uit Nederland, Lucas en Steve en Heart First. We zijn de laatste dag ingegaan van de zomervakantie. Het is een ideaal moment om nog even naar de kust te trekken. Om een combinatie te maken van kunst, wandelen en nog eens iets ontdekken. En dat kan je in Art Walk in Knokke-IJst. Dat is vandaag open van 9 tot 6. En je kan ook naar de Atlantic Wall in Raverszijde. Dat is een mooie tip voor wie die laatste zomerdag nog eens aan zee wil doorbrengen.
1: Music at Work met Stef Tiedemans.

Was het maar waar dat het zo gemakkelijk zou gaan. You Bring on the Sun, de London Beat, was dat hier bij Melinda FM op deze maandag voormiddag. Christophe Van Dam is ook al aangekomen in de studio. Hij is een praatje aan het maken met Jan Snel, want Jan die hoor je straks tussen 11 en 1 met een lunch break. Intussen muziek van Traveling Wilburys, die komt er zo meteen aan. Maar eerst de nieuwe Jennifer, You Always Knew That Feeling. Zal wel waar zijn zeker. Just

0: opvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: kleindochters zijn fan van Shakira. En ik ook, hè. Het jammer aan de zaak is, ik moet altijd meedansen. Dat is wat minder. Samen met Burna Boy, haar recentste Die Die. En het is hem gelukt, hij moest wat vroeger opstaan. Hier is Christophe Van Dam.
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: I Want Your Love van Chic uit 1979 volgde op het wereldsucces van een vorige hit, Le Freak. En het bleek opnieuw raak. Het idee voor de song ontstond bijzonder. Nile Rodgers droomde immers het nummer volledig uit, noot voor noot. En werkte het de volgende dag uit

Oorspronkelijk was het bedoeld voor Sister Sledge, maar uiteindelijk werd het door Chic zelf opgenomen met hun achtergrondvokalen nog op de track. De song haalde een nummer 4 in Engeland en een nummer 7 in Amerika, naast nog eens een nummer 1 notering in de danceclub charts.

Laat ik helemaal in het midden. Zo op het einde van de zomervakantie geeft ze altijd een speciaal gevoel. Hè? Het geeft wat kribbels in de buik voor de start. Morgen 1 september. Forecast was dat. Zo, deze eerste Music at Work zit erop. Morgen ben ik er graag terug tussen 10 en 11. En nu zet ik de deuren wagenwijd open. En met heel veel plezier kondig ik Jan snel aan. Vanaf nu neemt hij je elke middag mee tussen 11 en 1. Tot morgen iedereen en geniet ervan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Zaterdag vond in Middelkerke het laatste grote evenement van de zomervakantie plaats. Op de terreinen van Vrije Tijdspark in Krokodil werd de tweede editie van het dancefestival georganiseerd. En de weergoden die lieten zich van hun slechtste kant zien, maar dat kon de pret niet bederven. De volledig overdekte mainstage die bleek daarbij een grote meerwaarde. De uitbaters van strandbaar Lekkerbeck Beach in Knokke-Heist die stappen naar de Raad van State omdat ze geen nieuwe vergunning krijgen. De toekenning van de 24 concessies voor strandbaars zorgt voor heel wat beroering in de kustgemeente. Online krijgt het gemeentebestuur van Knokke veel verwijten, maar volgens de gemeente is de selectie objectief verlopen. Mathieu Bonne is zondagmiddag aan een nieuwe recordpoging begonnen voor de kust van Zuid-Italië. Bonne die wil het wereldrecord zwemmen in open zee verbeteren. Het doel is om minstens 100 mijl of 161 kilometer onafgebroken te zwemmen in de Tyreense Zee. Het parcours loopt van Capo Vaticano richting Sapri langs de Zuid-Italiaanse kust. In Heulen bij Kortrijk is een onderdeel van de Groene Verbinding geopend. Dat is een comfortabel fiets- en wandeltraject in een groene omgeving tussen Kortrijk, Bissegem en Heulen. De verbinding die brengt groengebieden en buurten samen via aparte fiets- en wandelpaden en autoluwe fietsstraten. In Blankenbergen lokte de 131ste editie van het Bloemencorso bijna 50.000 bezoekers. Het thema was wild van verbeelding. En het bleef gisteren gelukkig droog en het publiek kreeg ook een verrassingsoptreden voorgeschoteld. In Damme werd afgelopen weekend de 40ste verjaardag gevierd van de verbroedering met de gelijknamige gemeente in Duitsland. Damme ging 40 jaar geleden een verbroedering aan met de gemeente in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. De Duitse delegatie die krijgt tijdens het bezoek een uitgebreide toeristische rondleiding in het West-Vlaamse Damme.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag op deze maandag wisselvallig weer met buien, afgewisseld met opklaringen. In de namiddag is plaatselijk onweer mogelijk. Later wordt het geleidelijk aan droger en komen er ook bredere opklaringen. De temperaturen die lopen op tot 21 graden. De zuidwestenwind die waait matig tot vrij krachtig, met rukwinden tot 70 km per uur. Morgen start de eerste schooldag wisselvallig, met afwisselend wolken en opklaringen en kans op een enkele bui. Het wordt maximaal 21 graden. En woensdag zijn er dan geregeld middelhoge en hoge wolkenvelden. Op sommige momenten kan wat lichte regen vallen, maar woensdag blijft het meestal droog. De maxima die liggen ook dan tussen 17 en 21 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Jan Snel.

Een nummer van Lime met Your Love. Dat was de opener voor vandaag van The Lunch Break. Een nieuwe programmering hier bij Melinda FM. Zeg maar gerust herfstprogrammering. En daarbij mogen wij 2 uur lang uw vriend zijn in de radio. Tot 1 uur of 1 dus, met andere woorden. Marshmallow, Kelsey Ballerini, Another Drink. Another Drink.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

de VRT-collega's en het grote publiek verkozen dit nummer als zijnde de zomerhit van 2026. K3 was dat met de zomer van Oya

0: Dat is een nummer van vorig jaar. Calvin Harris met Smoke the Pain Away. Eerste aflevering van dit nieuwe programma. In de nieuwe programmering, zeg maar. En we hebben ook een nieuw item erin zitten. En dat is het volgende.
1: Vraag het aan AI. Elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 1.
0: En we gaan er ook een beetje uitleg bij geven. Vraag het aan AI, ofwel aan artificiële intelligentie. En we zijn dan heel erg benieuwd welk antwoord we op onze vraag krijgen. Trouwens, niet alleen op onze vraag. U kan ook uw vraag insturen. Stuur het naar ai@melindafm.be. Eerste vraag voor vandaag hebben we dan zelf maar bedacht. En ja, wat konden we anders vragen? Of is AI wel betrouwbaar?
1: Vraag het aan AI elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Een mens stelt zichzelf de vraag, wat is daar aan de hand? Ash met Stop the Wedding. Het is ook niet echt een dag om te trouwen. Dat gebeurt meestal op vrijdag. Weeks & Company, Rock Your World.

Alex Warren met Fever Dream. Ik heb eens even het weerbericht voor vandaag en de komende dagen erbij genomen. Voor vandaag ziet dat er eigenlijk niet zo best uit. 21 graden, dat is nog wel oké, maar zwaar bewolkt, af en toe wat regen. Morgen wordt het beter, dan krijgen we de zon te zien. Als ook woensdag temperaturen nog altijd zo'n 20, 21 graden. Donderdag zou de mindere dag van de week zijn en vanaf vrijdag...

0: Nederlandse.
1: Ja, Prisma, met mijn kleine presidentje.
0: Vraag het aan AI. Elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 1.
1: Voilà, we zijn hier weer terug. We hadden daar straks de vraag gesteld aan AI of dat hij zelf wel betrouwbaar was. En wat heeft hij geantwoord? Nee, het is een beetje vreemd. Kunstmatige intelligentie, AI, is niet altijd betrouwbaar en kan feiten verzinnen. AI-systemen voorspellen vooral welke woorden of gegevens logisch bij elkaar passen, in plaats van dat ze de feiten echt begrijpen. Het kunnen verzinsels zijn. Als iemand verzinsels publiceert op het internet, dan zou het wel eens kunnen zijn dat AI dat overneemt. Als ook foute of oneerlijke data wordt overgenomen, want AI controleert zichzelf blijkbaar niet.
0: Vraag het aan AI. Elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Het nummer is ondertussen alweer zo'n 6 jaar oud. Kid Laroi, Without You. Wij gaan er even uit voor de commerciële boodschappen en het nieuws. En zijn dus dadelijk terug voor deel 2 van de Lunchbreak.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Belle RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
2: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
1: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
3: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
1: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, dat zegt de politie. Het gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden wel al 2 mensen gearresteerd. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En sport dan. Nafi Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Dankjewel collega's van de Belga nieuwsredactie. Stranglers met Skin Deep was meteen de opener van dit tweede gedeelte van de lunchbreak op maandag. Als je aan tafel zit, wens ik je alvast een smakelijk eten toe.

Het toeristische seizoen hier aan zee mag dan wel stilaan aan zijn eind komen. Wij blijven hier toch wel zomerse nummers draaien. Lorca was dat met Ritmo de la Noche.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Er is wat discussie onder de collega's hier bij Melinda FM. Is het Cameron Whitecamp of is het Cameron Whitcamp? We zoeken het voor u uit. Medusa was dat. En dit is echt een dance classic. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

0: Vraag het aan AI. Elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 1.
1: Dat straks vroegen we al aan AI of die zelf wel betrouwbaar is. En het antwoord was niet altijd. Dus eigenlijk alle volgende vragen kunnen we in twijfel trekken. Maar ik ben toch wel eens benieuwd wat AI of artificiële intelligentie over de volgende vraag te vertellen heeft. En de vraag is de volgende. Wie is het intelligentst, man of vrouw?
0: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Er bestaan verschillende versies van dit nummer. Billy Ocean was dat met Caribbean Queen. Het was een vraag die we zelf niet durfden te beantwoorden. Daarom stelden we hem aan AI. Wie is het meest intelligent, man of vrouw? U krijgt het straks te weten. We slippen zowaar over onze eigen woorden. Het is maandag, weet u wel. I'm a crack.

0: druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: het aan AI. Elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 1.
1: Zo is dat. We hadden de vraag gesteld: wie is het intelligentst, man of vrouw? En artificiële intelligentie zegt hierover het volgende: mannen en vrouwen scoren gemiddeld even hoog op intelligentietest. Er is dus geen sprake van dat het ene geslacht slimmer zou zijn dan het andere. Er is wel wat uitschieters wat mannen betreft. Ze scoren wat beter in het hoge IQ, maar ook in het lage. En bij vrouwen ligt dat gemiddeld ongeveer gelijk. De hersenen van mannen zijn gemiddeld groter, maar heeft niks met intelligentie te maken. Wel met het feit dat mannen gemiddeld lichamelijk wat groter en wat zwaarder zijn. Voilà, dat was het antwoord op een hekele vraag.
0: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Bob Marley en zijn Wailers met een van die grote hits, Jammin'. Dat was het alweer, de eerste aflevering van de lunchbreak in onze nieuwe programmering. En morgen, dan mogen de kindjes allemaal terug naar school. En ja, het weer gaat niet meevallen, maar ja, het komt wel goed hoor. Vanaf woensdag komt de zon weer terug en ziet het er weer allemaal heel erg mooi uit. Zo dadelijk is er ook een nieuwe collega, Ingrid Klaas, met de muzikale matinee non-stop music tussen 13 en 15 uur. Morgen zijn wij er weer vanaf.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Premier Bart De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
2: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
1: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. 3 mannen drongen er binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon van 10 jaar met een rendement van 2,59%. In Nepal en Tibet zijn wel meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. Sport dan. Nafit Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de Zevenkamp op de atletiekmeeting in Talons in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste Zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiekfederatie. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene op de Zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen ook voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo.

0: 75 47.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Wervik is een nieuwe tabaksfee verkozen. Ze komt uit Komen-Waasten in Wallonië en wordt een jaar lang stadsambassadrice. De verkiezing die zag er dit jaar anders uit. Er was geen sponsoring meer van tabaksmerken en ook de proef voor het rollen van sigaretten werd geschrapt. En normaal moeten kandidaten in Wervik geboren zijn, maar omdat de nieuwe tabaksfee er naar school ging, mocht ze toch deelnemen. In de pannen is de vernieuwde Dumontwijk feestelijk geopend. Zowat alle straten in de wijk met historische kustvilla's die zijn er vernieuwd. En heel wat parkeerplaatsen die maakten plaats voor bomen en plantsoenen. Voetgangers en fietsers die krijgen er voortaan voorrang op de auto. In Heulen bij Kortrijk is een onderdeel van de Groene Verbinding geopend. Dat is een comfortabel fiets- en wandeltraject in een groene omgeving tussen Kortrijk, Bissegem en Heulen. De verbinding die brengt groengebieden en buurten samen via aparte fiets- en wandelpaden en autoluwe fietsstraten. In Damme werd afgelopen weekend de 40ste verjaardag gevierd van de verbroedering met de gelijknamige gemeente in Duitsland. Damme ging 40 jaar geleden een verbroedering aan met de gemeente in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. De Duitse delegatie die krijgt tijdens het bezoek een uitgebreide toeristische rondleiding in het West-Vlaamse Damme. De gemeente Middelkerke is op zoek naar vrijwilligers voor de huiswerkklassen. Wie graag een zinvolle vrije tijdsbesteding heeft met de jongste generatie, die kan zich daarvoor aanmelden bij de gemeente. Vrijwilligers die krijgen een vergoeding en zijn ook verzekerd. Naar schatting 7000 mensen trokken afgelopen zaterdag naar Land of Love in Torhout. Enkele fikse regenbuien zorgden af en toe voor een nat festivalterrein, maar konden de sfeer op de 9e editie van het dancefestival niet bederven. Het was bovendien de eerste editie in de vernieuwde eendaagse formule nadat de camping en de vrijdagavond definitief werden geschrapt om volop in te zetten op de festivalbeleving op zaterdag.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag op deze maandag wisselvallig weer met buien, afgewisseld met opklaringen. In de namiddag is plaatselijk onweer mogelijk. Later wordt het geleidelijk aan droger en komen er ook bredere opklaringen. De temperaturen die lopen op tot 21 graden. De zuidwestenwind die waait matig tot vrij krachtig, met rukwinden tot 70 km per uur. Morgen start de eerste schooldag wisselvallig, met afwisselend wolken en opklaringen en kans op een enkele bui. Het wordt maximaal 21 graden. En woensdag zijn er dan geregeld middelhoge en hoge wolkenvelden. Op sommige momenten kan wat lichte regen vallen, maar woensdag blijft het meestal droog. De maxima die liggen ook dan tussen 17 en 21 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Ingrid Klaas.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen stralen, werd die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet hoe we

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delie.

Paul de Jong en Come Back and Stay. Het is vandaag 31 augustus, dus de laatste van de maand. Maar denk er ook aan de laatste vakantiedag en de eerste dag van onze nieuwe programmatie. Alvast bedankt Ingrid voor de voorbije twee uurtjes. Wij gaan er een lap op geven, zoals gewoonlijk tussen 3 en 4 met de Rotonde. Welkom. Stay.

Een band met Ierse roots, maar ze waren gevestigd in Amerika. House of Pain met hun bekendste uit 1992, Jump Around. En mocht je onder een of andere steen gelegen hebben in het weekend, dan kunnen we jullie meegeven dat de dames van K3 Zomerhit 26 hebben gewonnen en dat Marten in oktober haar vriendinnen weer zal bijtreden. Ook onze te kloppen man in de Vuelta Pocajar is geklopt, zei hij dan door een stevige val waarmee hij zijn sleutelbeen gebroken heeft en waarmee hij ook een hersenschudding heeft opgelopen. We wensen hem alvast een heel spoedig herstel. Wij hebben intussen muziek van Kleimans en Van Geel. Schreeuw.

We hebben ook alweer een tijdje niet meer gehoord van deze dame, maar dat gebeurt nog wel eens. Adele en Rolling in Too Deep. Wil jij iets betekenen voor anderen en voor de stad Nieuwpoort, dan is vrijwilligerswerk misschien wel iets voor jou. Je kunt aan de slag bij de jeugddienst, tijdens recepties en evenementen, in de cultuurwerking of als huiswerkbegeleider bij het Sociaal Huis, in woonzorgcentrum De Zatte of in de kinderboerderij De Lenspolder. Er is voor elk talent en elke interesse wel een passende vrijwilligersjob. Zin om het verschil te maken, schrijf je dan in via www.nieuwpoort.be/vrijwilligerswerk of neem telefonisch contact op via 058 22 44 85.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

Alles zal wel een klein beetje veranderen in gold voor deze Miles Smit. Het gaat niet echt goed met onze Vlamingen, althans met een deel van hen. Blijkt uit een onderzoek dat 1 op 5 Vlamingen slechts een 5000 euro staan geeft op spaar- en zichtrekening samen. 1 op 3 heeft zelfs geen buffer om een onverwachte rekening van 500 euro te betalen. Dit wil zeggen dat voor 14% van onze bevolking hun maandinkomen niet meer voldoende is om toe te komen. 33% komt wel toe, maar moet extreem hard opletten. Toch wel confronteren de cijfers.

Crisscross Amsterdam en heel het gevolg en my oh my. Hoe beleefden de inwoners van Bredene de bijzondere dagen van 1944? Dat ontdek je tijdens de Expo De Bevrijding. Aan de hand van unieke beelden en historische verhalen wordt het verhaal van de bevrijding verteld door de ogen van de Bredenaars die deze ingrijpende gebeurtenissen zelf meemaakten. De Expo loopt van maandag 7 september tot en met zaterdag 12 september. Wie de tentoonstelling graag met extra duiding ontdekt, kan deelnemen aan een begeleide hitsbeurt. Inschrijving voor deze hitsbeurt kan bij Onthaalbalie van Toerisme Bredene of via cultuur@bredene.be. Dit zijn de calls. Yeah.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Even een heerlijke citytrip naar Parijs met Kenny B. Morgen is het de eerste dag van het schooljaar en dan ook de start van het schooljaar van de waarheid. Met een score van slechts 2,9 op 10 is Zoël Demir niet echt onze populairste minister van onderwijs die we al gehad hebben, maar ze moet dan ook vele onregelmatigheden uit het verleden rechttrekken. De leraren zijn teleurgesteld, maar toch is Demir ervan overtuigd dat we binnen enkele jaren met haar nieuwe manier van werken weer veel betere resultaten zullen hebben. We wachten af.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting.

Altijd leuk om nog even terug te horen. Bonnie M en Daddy Cool. En meteen zit de eerste aflevering van de Rotonde in de nieuwe programmatie erop. En ik zit tussen twee nieuwe collega's, tussen Ingrid. En nu komt onze collega Patrick Bollaert jullie de spits voorstellen. Wij gaan eruit voor vandaag en die doen we met Sharon Brown en I Specialized in Love. Morgen een nieuwe rendezvous voor de Rotonde. Tot dan.

Ach kijk, going back to my roots. Jawel, je hoort de muziek van Odyssey hier bij Melinda FM. Hey, welkom. Welkom. Het is voor mij een beetje als een eerste pre-schooldag eigenlijk, want ik mag hier de spits afbijten in de spits. Jawel, voortaan elke werkdag tussen 16 en 17 uur met alleen maar fijne muziek natuurlijk, om jou veilig door de spits te loodsen natuurlijk. Dat is de bedoeling. En dat doen we onder meer dus met deze van Odyssey en Going Back to My Roots, maar ook deze van Samber en Homeworker.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zullen we eens het rijtje afgaan wat je al de afgelopen minuten hoorde hier in de spits? Ja, er zaten muziek in van de Romeo's. Ja, wel, de Romeo's hoorde je passeren met daarvoor nog Meat Love en dan deze natuurlijk van Chapel Rowan. En daartussen hadden we nog Anders Nilsson. Zeg, 31 augustus vandaag. Dat wil zeggen dat morgen die schoolpoorten weer helemaal open gaan. Ik hoop maar dat de jeugd en dat de kinderen er helemaal zin in hebben. En ik denk zomaar wat dat mama's heel tevreden zullen zijn over wat die eerste schooldag brengen zal. Een beetje rustig in de huiskamer en kunnen genieten volop van de fijne muziek van jouw hitstation natuurlijk. Dat is Melinda FM, alleen maar de muziek die jij kent. En kijk, het kan niet toepasselijker zijn natuurlijk. Hier zijn Earth, Wind & Fire en September. Goedemiddag.

Zoveel gebroken harten, als dat maar goed komt natuurlijk. Carol en G met Bruno Mars in jouw radio, je hoorde stil. En dat hier bij Melinda FM natuurlijk. Ik zei het reeds, voortaan mogen wij met elkaar spitsen. U met een veilig en vooral muzikaal gevoel huiswaarts laten keren. Dat is mijn taak en ik hoop maar dat ik daar een klein beetje in slaag. Zullen we nu eens muziek gaan beluisteren van NXS? Hier zijn ze met New Sensation.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Greg David op jouw radio. We hadden het over 7 dagen. Ja, zo lang duurt een week natuurlijk wel. Hè? 7 dagen lang. En zo dadelijk, ja, morgen om heel precies te zijn, gaan die schoolpoorten weer open. En dan zullen er heel veel weken, niet van 7 dagen, maar toch minstens van 5 dagen volgen, denk ik. Greg David dus op jouw radio. En als je praat over de 31ste augustus, zoals we daar vandaag op die kalender zien staan, dan weet je, dan is die zomer helemaal voorbij natuurlijk. Morgen 1 september. En ja, dat geeft Rob de Nijs ook begrepen. Keren we nog eens terug naar die zomer? Die zomerherinneringen? Dat zomerlief misschien wel. Hier is Rob de Nijs en het werd zomer.

Ja, ik hoop maar dat u mooie souvenirs overhoudt aan die voorbije zomermaanden. Maar dat zal wel. Ik denk dat het geen probleem is. Een mooie souvenir die we hebben overgehouden is vooral de warmte natuurlijk. Die hebben we gekend. Je hoort Orchestral Maneuvers in the Dark en Souvenir nog hier bij Melinda FM in de Spits. Morgen is er een nieuwe aflevering van de Spits. Dan ben ik er terug natuurlijk. Ik hoop maar dat ik mijn eerste schooldag hier bij Melinda een klein beetje goed heb doorstaan. Laat het vooral eens weten natuurlijk. En afspraak morgen dus om 4 uur in jouw radio voor een nieuwe Spits. Voor vandaag gaan we eruit met Pink en Trustful. Heel graag dus, tot morgen. Trustful.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering. Maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor de gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degereks van Netwerk tegen Armoede.
2: Wat we nu vooral zien, is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt, is van ik ga ze niet sturen, ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
1: Bevoegd minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. In Brussel zijn 2 jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig. Hij moet voor de jeugdrechter komen. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
3: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
1: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De bemanning van de veerboot die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 andere mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Rode duivel Matthias Fernandez Pardo vertrekt bij Lille in Frankrijk en trekt naar Newcastle in de Premier League. Dat betaalt 60 miljoen voor hem, plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor A-agent. Dat sprak met Lille af dat het nog een deel krijgt bij een doorverkoop. Goed voor een kleine 5 miljoen euro. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen dan. Later kans op wat regen bij 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Als je voor het ogenblik nog altijd een fles in de naad hebt van gisteravond, dan zit je dik in de problemen. En om die pijn wat te verzachten, in het komende uur bij Melinda FM heel wat vrolijke hits.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Op de dag dat jij zal genieten van de muziek waar jij elke dag naartoe luistert. Een doordenkertje misschien. Blijf hangen, zometeen Jimmy Bohorn in die turbulente show. Maar eerst Ed Sheeran.

0: zijn twee grootheden uit de muziekwereld en dat hoeven we absoluut niet onder stoelen en banken te steken. Dat was Kylie en Madonna.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uiteraard.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
4: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
3: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
4: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
3: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
4: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
3: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
4: Je nieuwe wagen opladen.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij verzamelde 207 caps en scoorde 125 goals. Hoogtepunten waren de eindwinst in de Copa America in 2021 en 2024 en tussenin de wereldtitel in 2022. Dit jaar verloren Argentinië en Messi in de WK-finale tegen Spanje. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen euro voor van de Vlaamse regering, maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen armoede.
2: Wat we nu vooral zien, is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt, hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt, is van ik ga ze niet sturen, ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
1: Voegt minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. Drie magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistratenexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De drie gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een vierde advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
3: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
1: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. En er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen dus al maar zwakker. En die zijn nochtans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minimaal rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: muzikale avonddienst. Non-stop de avond door.
1: Met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s at 9.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Tadej Pogačar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn team weten op sociale media. Pogačar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk en een hersenbloeding en veel schrammen. Pogačar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand verder kunnen opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogačar weer zal kunnen koersen. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgt als ze iets fout deden. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer, dat zegt Jurgen de Vos van CadoNation. Dat is een platform voor complimenten aan werknemers of collega's.
2: Erkenning in een positieve zin is zeer belangrijk voor het geluk van een werknemer. En als een werknemer die erkenning mist, is dat een van de voornaamste redenen dat hij een nieuwe job gaat zoeken. Die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, is eigenlijk ook weinig moeite voor veel bedrijven, is dusdanig belangrijk, maar toch wordt dat vaak over het hoofd gezien.
1: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken daar. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta, dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten proberen daar toen om Europa binnen te geraken. Er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel al de drukste maanden voor vliegreizen. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de derde ronde. En dan nog fijn dierennieuws, want in de Zoo van Antwerpen is een westelijke laaglandgorilla geboren. Niet alleen schattig, maar ook erg belangrijk, want die soort is kritiek bedreigd, onder meer door stropers, ziektes en ontbossing. De Zoo heeft nog geen naam voor de babygorilla. Hij moet sowieso wel met een B beginnen. Iedereen mag nog tot 13 september suggesties doen via de sociale media van de Zoo. Daarna kunnen bezoekers ook stemmen. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minimaal rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, later kans op wat regen en 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump, want hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen, hadden daar bezwaar tegen ingediend, maar het Hooggerechtshof heeft dat verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. En in het noorden van India zijn zeker 11 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek, onder hen ook 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar gelijkaardige rampen gebeuren wel vaker in India, omdat eigenaars van zulke fabrieken zich niet echt aan de veiligheidsregels houden. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft meestal droog bij 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.